0: 西側です。西から2番艦隊東京レーダー120.29。
1: 艦隊東京レーダー120.29、西側です607。
2: Approach FH 576, passing 230, descending 150 by Guru.
0: FH 576,
2: runway 34 right, crossing your arrival main stage line 150, FH 576.
0: FH 576,
2: we have information echo FH 576 again.
0: 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5 standby, 5